U hebt geluisterd naar het Paasoratorium BWV 249 van Johann Sebastian Bach. De uitvoerenden, de Capella Amsterdam, het orkest van de 18e eeuw, Ilse Erens, Michael Chance, Marcus Schaefer en David Wilson Johnson als solisten, het geheel onder leiding van Frans Bruggen. Hetzelfde orkest, onder leiding van Frans Bruggen, nu met de organist Pieter-Jan Belder. Zij spelen een orgelconcert dat uit kantaten voorspelen is samengesteld.

Pieter Jan Belder was de organist en het orkest was het orkest van de 18e eeuw... onder leiding van Frans Bruggen in dit orgelconcert dat uit kantaten voorspelen is samengesteld... muziek van Johann Sebastian Bach. En we beëindigen hier het uurtje Geen Dag Zonder Bach tussen 1 en 2. Morgenmiddag zijn we er weer. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma is samengesteld door Govert-Jan Bach. Ik wens u verder een goede middag.

Goedemiddag en welkom bij de Concertcenter met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag tussen 1 en 2 uur. De presentator is Joop van Zijl, dat ben ik. En de samensteller is Govert Jan Bach, die deze programma's maakt. Hoe weten we nu eigenlijk dat de Matthäuspassie al in 1727 is uitgevoerd en niet pas in 1729, dus 2 jaar later, zoals we lang dachten? Ook Mendelssohn, Felix Mendelssohn Bartholdy, dacht dat. En Mendelssohn ging van dat jaar uit toen hij in 1829 de Matthäuspassie heruitvoerde. Op de grote feestdagen werd in de kerk het Latijnse Sanctus uitgevoerd. Zo ook op de paasdag 1727. Op instrumentpartijen van die uitvoeringen hebben we delen van de Matthäuspassie gevonden, die dus 2 dagen daarvoor in dezelfde kerk, de Thomaskirche, was uitgevoerd. Maar ja, er is zoveel weggeraakt, dat is ongelooflijk. Gelukkig is dit Sanctus later in zijn Hohe Messe gebruikt door Johann Sebastian. Terecht, het is zo mooi. Heilig, heilig, heilig is God. Hemel en aarde zijn vervuld van zijn heerlijkheid. In de Oude Statenvertaling staat nog: de aarde mitsgaders haar volheid is des Heren, de wereld en die daarin wonen. Er is geen muziek denkbaar die die volheid, die totale omvatting beter weergeeft dan dit Sanctus. Bach had daar toch maar heel weinig instrumenten voor nodig, als je dat vergelijkt met de reusachtige orkesten van Mahler of Messiaen met soms 120 muzici, nog los van de enorme koren. Jordi Savall brengt dit prachtige stuk als onderdeel van een recente live-uitvoering vanuit een groot gevoel van eerbied en gelukzaligheid. Deze meester was laatst in Nederland om zijn nieuwe cd-boek over Erasmus te promoten. Jordi Savall is niet alleen een begenadigd muzikus, maar ook een man met een boodschap voor de actuele wereld. Een boodschap van liefde en geestelijke rijkdom die hij weet te weerspiegelen in de muziek die vroeger klonk vanuit dezelfde bronnen waaraan we ons nog steeds kunnen laven. U hoort nu dit Sanctus, gevolgd door de andere delen van de Hohe Messe.

Dat was de Passacaglia in C-klein van Johann Sebastian Bach. En het orgel werd bespeeld door Ton Koopman. We weten helaas niet op welk orgel dat was. Dat zoeken we nog een keer op. En dat kunt u ook niet op onze website vinden. Maar daar kunt u wel andere dingen vinden. Concertzender.nl. Daar is genoeg te vinden wanneer u belangstelling hebt voor alles rondom Johann Sebastian Bach. Bach had in Engeland een tijdgenoot die, als hij ouder dan 35 was geworden, hem misschien wel naar de kroon had kunnen steken. Dat was Henry Purcell. Gustav Leonhard vond zelfs dat Händel niet aan hem kon tippen. Deze Purcell werkte ook veel met die ostinato, die doorgaande baslijn waar we het net over hadden. Als die dan chromatisch, dat is dus met zwarte toetsen erbij, omlaag gaat, dan krijg je een klagend effect, ideaal als begeleiding van een klaagzang, een lamento. Zijn beroemdste klaagzang is die van Dido uit Dido and Aeneas. When I'm laid down in earth. Hoor hoe deze ostinato de diepte intrekt. Remember me, but forget my fate. Niet iedereen kan het hierbij droog houden. Zo werkt de muziek.

Dat was het prachtige When I'm Laid Down in Earth uit Dido en de Ineas van Henry Purcell, uitgevoerd door Anne-Sophie von Otter, die was de soliste, samen met The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. Het woord ostinato is in ieder geval wel zeer bekend geworden door de canto ostinato van onze landgenoot Simeon ten Holt. Simeon ten Holt gebruikt eigenlijk die oeroude techniek van de basso ostinato en wel op meesterlijke wijze. In feite is zijn canto ook een hulde aan de ouden. Hier is de oeruitvoering met de pianisten Kees Wieringa en Polo de Haas.

U hoort Kees Wieringa en Polo de Haas in Canto Ostinato, het bekendste werk van Simeon ten Holt. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Namens de Concertzender nemen wij afscheid. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach.

0: Christ's Nativity, een compositie van Benjamin Britten uit 1931. In een uitvoering van de BBC Singers, onder leiding van Stuart
1: Goedemiddag,
0: Bedford.
1: Geen dag zonder
0: dat
1: Bach.
0: Dat besloot deze
1: bij de
0: aflevering
1: concertzender,
0: van Britten
1: iedere
0: en Tijgenoten.
1: Iedere dag van 1 tot 2.
0: Voor de concertzender samengesteld.
1: Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden gemaakt door Govert Jan Bach. Het is ongebruikelijk, maar we beginnen met een vraag. Herkent u deze muziek?

Ja, het canon van Pachelbel. Officieel canon en gier. Pachelbel. Ja, ik had vroeger een collega die had een prachtig gedicht geschreven. Ik weet bij God niet meer waar het gedicht helemaal over ging. Maar er kwamen wel een paar leuke woorden in voor. Bijvoorbeeld, als Pachel belt, wees dan op uw boekste hoede. Nou, past in dit programma. Maar goed, we hoorden dus die canon van Pachelbel niet geromantiseerd uitgevoerd. Zwaar aangezet, maar helder en puntig gespeeld door de London Baroque, waar onze Richard Eager in meespeelt. Ja, Richard Eager, de vriendelijke Engelsman, die woont gewoon in de Watergraafsmeer in Amsterdam. Voor barokmuziek moet je nu eenmaal in Amsterdam en omstreken zijn. Pachelbel was na Buxtehude een van de belangrijkste leraren van Bach. Niet direct, maar indirect. Toen de 9-jarige Johann Sebastian Wees werd, kwam hij met zijn broertje Jacob bij zijn oudste broer Johann Christoph te wonen. En die was organist in het plaatsje Oudroef. Met een klein inkomen kreeg hij deze twee hongerige monden erbij. Deze Johann Christoph heeft Sebastian waarschijnlijk vertrouwd gemaakt met het vak van toetsenist. Het ambacht van orgel, klaversymbel en klavikord, een kleiner klavier, te bespelen. Vader Ambrosius was bij leven vooral stadpfeifer en meer vertrouwd met blaas- en strijkinstrumenten. In Eisenach was een oom, Johann Christoph, de organist, en bij hem is de kleine Sebastian al vertrouwd geraakt met het orgel. Maar bij zijn broer, Johann Christoph, ja, die heette ook zo, heeft hij het vak echt geleerd. En deze Johann Christoph was weer een leerling van Pachelbel. Wel, zo werkte die invloed. De leergierige Sebastian was veruit de beste op school en een paar klassen verder dan zijn leeftijdgenootjes. Multitalented, dus, zeggen we nu. Hij zoog alle muziek die langskwam in zich op. Een anekdote van eigen hand vertelt dat hij stukken van Pachelbel wou overschrijven, maar dat zijn broer dat om copyrightsgronden niet toestond. Hij sloot de muziek achter een tralietje op. En 's nachts bij maanlicht sloop Johann Sebastian naar het kastje en wist met zijn dunne vingertjes de muziekbladen eruit te wurmen en ze alsnog over te schrijven. Aan deze Pachelbel is een concert op april in het Paaskerkje in Baren gewijd. Als u daar meer inlichting over wilt hebben, zie dan prelude.nl. Prelude.nl. Alsmede de prachtige altkantaten voor alt Wiederstehe doch der Sünde.

Widerstehe doch der Sünde. U hoorde Alfred Deller en het Leonard Barok Ensemble. Ja, dit was een historische opname en wel uit 1954. Alfred Deller was al in de oorlog bezig met het zoeken. Widerstehe doch der Sünde. U hoorde Alfred Deller en het Leonard Barok Ensemble. Ja, dit was een historische opname en wel uit 1954. Alfred Deller was al in de oorlog bezig met het zoeken naar de authentieke uitvoering.

En dit was het eerste deel van de kantate 20. Ik noem u straks naar het volgende gedeelte. Dan vertel ik wel even wie de uitvoerenden waren. Het eerste deel van de kantate 20 was dat dus. En dan volgde in Leipzig de preek. Van minstens een uur. Nou ja, en mocht men wat ingedommeld zijn tijdens de preek, die dus minstens een uur duurde, dan werd je wel wakker geschud door de nu volgende basaria met trompet. En die ons doet denken aan Handel, The Trumpet Shall Sound uit de Messiah. Het beeld van de laatste bazuin uit het requiem wordt opgeroepen, de Tuba Mirum, mens gedenkt te sterven. Het is een heftige kantate, met heftige thema's. Het gaat om eeuwigheid en gericht, angst voor de dood en daarna. Bach weet altijd deze ambivalente gevoelens zo weer te geven dat ze ons nog raken. Educare et movere. Vermanen en raken. Dat was het doel van de barok. Mini-operaatjes noemt Sir John Eliot Gardiner dit soort kantates. Na vermanende woorden van de alt, een indringend velduet voor tenor en alt, waarin we wederom worden vermaand ons niet te spiegelen aan de rijke man die de arme Lazarus verstootte. Let op de gejaagde ritmiek die een sterk appel op ons lijkt te doen. Gardiner vindt dat dit duet vooruitloopt op de dramatiek die we vinden bij Giuseppe Verdi. Het krachtige slotkoor in het vertrouwenwekkende F groot verjaagt de schimmen van de angst uit het spooky duet.

Donnerwort werd uitgevoerd door Paul Agnew, tenor, Wilke Brummelstroete, alt, Dietrich Henschel, bas, verder het Monteverdi-koor en The English Baroque Soloist, het geheel onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. In de sfeer van het begin van kantate 20 van Sonnet, nu hier een ouverture in puur Franse stijl, nummer 4, BWV 1069 in D groot. Natuurlijk in D groot, de stemming van de trompetten, die de koninklijke allure vertegenwoordigen. Dit was het soort muziek waarmee de zonnekoning, Louis XIV, Lodewijk XIV, zijn theater binnenschreed en waarvoor de hofcomponist, Lully, zijn Franse ouverture schreef. Een voorbeeld voor Johann Sebastian. Al als een jongen van 14 had hij de grandeur van de Franse adel bewonderd als een Frans georiënteerd orkest uit Celles speelt, mogelijk in Lüneburg, waar hij toen op de koorschool zat. Het zal grote indruk op hem gemaakt hebben. Johann Sebastian is ook een spons die al die verschillende stijlen in zich opnam en een heerlijke muziek voortbrengt als je hem uitknijpt. Het is muziek op een grote schaal, overdonderend in zijn vorstelijkheid. En we zijn ook nu in Nederland op weg naar een kroning, nietwaar? En daarom componeert hij ook voor een groot orkest, Bach. De drie trompetten en pauken worden geflankeerd door drie hobo's en een fagot. In de Leipziger sfeer, groots van aanpak. Mogelijk dateren ze al van Weimar. En zijn ze in Keuten verder ontwikkeld, maar in ieder geval in Leipzig, als wereldlijke muziek uitgevoerd. Na de ouverture allerlei Franse dansvormen zoals toen gebruikelijk.

En dit was als laatste werk in dit uur van 1 tot 2 Geen Dag Zonder Bach, de orkestsuite nummer 4 in D groot, BWV 1069, in een uitvoering van het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En de delen waren ouverture, bourrée 1 en 2, gavotte, minuet 1 en 2 en réjouissance. Wel, dit was het dus. Ik wens u verder een prettige dag en tot morgen.

Goedemiddag, dit is het programma Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt gemaakt door Govert Jan Bach. Ja, de kroning, echte kroningskantates, schreef Johann Sebastian niet. Hoogstens een paar verjaardagskantates voor het vorstenhuis. Maar wij hebben momenteel ook te doen met het afscheid van een geliefde koningin. En gelukkig niet door sterven, maar door vrijwillige troonsafstand. Bach schreef een van zijn allermooiste kantates voor het afscheid van de geliefde keurvorstin Eberhardine van Sachsen. Door huwelijk was zij ook koningin van Polen. Maar, anders dan haar man, weigerde ze daarvoor katholiek te worden. Hierdoor was ze nog meer geliefd bij de inwoners van Sachsen. Ze bleef Luthers en werd in feite verbannen van het katholieke hof in Dresden. Ze woonde in de onvriendelijke burcht van Torgau, een eenzame plaats aan de Elbe. Toen zij stierf, heerste er grote rouw en stilte in het land, die alleen verbroken werd door de trouwerode aan haar gedachtenis opgedragen. Op tekst van J.C. Gottsched, hoogleraar filosofie en poëzie, schreef Bach een prachtige tombeau. Tombeau, dat is het Franse woord voor een lamento, een klaagzang voor een geliefd persoon. Hij doet dat in het najaar van 1727, het jaar dat hij zijn Matthäuspassie voor het eerst uitvoerde. En daarom lijkt deze trouwerode wel een soort mini-Matthäuspassion. Zonder de brute en heftige teksten uit het passieverhaal ademt deze lange kantate de sfeer van rouw, liefde en zalige nagedachtenis. We horen de 12/8 maten van het troostende Siciliano. We horen veel in B-klein, de lievelingstoonsoort voor teder verdriet en liefdevolle rouw. Kosten nog moeite werden gespaard. Naast fluiten en oboe d'amore, twee gamba's en twee luiten. Een royale situatie, een nobel aristocratisch geluid. Hoor hoe men nog een laatste straal van de liefde van de vorstin wil opvangen in het hart. Hoor de doodsklokjes in het arioso van de alt. Deze muziek zal de mensen zeker getroost hebben. Hij doet het namelijk nog steeds.

Dat was de kantate BWV 21, Ich hatte viel Bekümmernis. Uitgevoerd door Catherine Fugue, sopraan, Vernon Kirk, tenor, Jonathan Brown, bas, met het Monteverdi-koor en de English Baroque Soloist onder leiding van John Elliott Gardiner. Mocht u deze kantate ook zo mooi vinden, op 4 mei wordt hij, heel passend voor de dodenherdenking, uitgevoerd in de Sint-Franciscus Xaverius in Amersfoort. Onder leiding van Bas Ramselaar met stichting Rondom de Cantates. De aanvang is om 9 uur en de toegang is gratis. Dus in de Sint-Franciscus Xaverius in Amersfoort. En nu dan het 6e en laatste Brandenburgsconcert. In dit bijzondere concert overheersen de zijdeachtige klanken van de altviolen en de viola da gamba's. Maar het blijft in al zijn intimiteit toch levendig. Het is een concert en dan strijden de instrumenten speels met elkaar om de aandacht.

U hoorde het Brandenburgs concert nummer 6 in Bes, BWV 1051. Met als delen Allegro Moderato, Adagio Manon Tanto en Allegro. U hoorde de Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach, de concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Geen dag zonder Bach. Ook vandaag op deze werkdag weer van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. We weten precies voor wanneer de kantaten voor vandaag en morgen, dat zijn de nummers 22 en 23, geschreven zijn. Het ging namelijk om Bachs sollicitatie voor de belangrijke functie van Thomas Cantor en directeur muziek van Leipzig. De onderhandelingen met Telemann die waren afgebroken. Die had er een slaatje uitgeslagen en had nu een hoger loon in Hamburg versierd. De kandidaat nummer 2, dat was Ene Graupner uit Darmstadt. Die had een goede naam, al veel cantates geschreven, maar men was bang dat zijn adellijke baas hem niet zou laten gaan. Dus men wendde zich naar nummer 3 van het lijstje. En dat was Johann Sebastian Bach. En die stond bekend als de beste klavierspeler van Duitsland, zowel op orgel als klavecimbel. Maar men kende hem amper als schrijver van kerkmuziek. Dus auditeren. Hij kreeg uit Leipzig een tekst voor zondag Estomii, die toen viel op 7 februari 1723. En hij werd uitgenodigd, met een ruime onkostenvergoeding, die ter plekke uit te voeren. Het was duidelijk dat Bach de functie graag wou, om een aantal redenen, daar komen we later nog wel eens op terug, maar het is duidelijk dat hij nog meer zijn best deed dan hij altijd al deed. Ze vroegen hem eens hoe je nou zo goed kon worden als hij, en dan antwoordde hij, gewoon hard werken, fleissig werken. Hij wist wel dat ze in Leipzig niet al te theatrale muziek opernhaft wilde hebben. De opera was net gesloten en daarvoor moest je maar naar Dresden. Wat dat betreft hield hij zich in, maar beide kantaten getuigen van een enorme concentratie en verdieping. Ze wisten wel dat ze niet bang hoefden te zijn dat Bachs heer, dat was de prins van Anhalt, hem niet zou laten gaan. Bach, die kon je toch niet tegenhouden. In der tijd in Weimar had hij er een maand gevangenschap voor over om weg te kunnen komen. En echte genieën zijn niet te stuiten immers. We horen eerst BWV 22, Jezus naam zu sich die 12. Bach geeft als zijn eerste voorproefje Matthäus Passie, wanneer de tenor als een soort evangelist de Bijbelwoorden van die zondag zingend binnenbrengt, waarna de bas uitvoerig ingaat op wat de mensenzoon allemaal mee moet gaan maken. Het koor besluit dat eerste stuk dan met ze begrepen niet wat er eigenlijk voorspeld was. Voorspellend,

De kantate BWV 22, Jezus nam zu sich die Zwölfe, werd uitgevoerd door Matthew White, countertenor, Jan Koboff, tenor, Peter Kooi, bas, met het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen. Nee, de Leipzigers die konden niet bevoeden dat ze de god der muziek hiermee zouden binnenhalen. En zo zei de componist Mauricio Kagelert: Bach is de god der muzici. En volgens Martin van Amerongen is God hem veel verschuldigd. Deze kantate klonk dus voor de preek. Bach werkte toen nog in het prinsdom Anhalt-Köthen, de plek waar hij zoveel zogenaamde wereldlijke muziek maakte. Maar ieder stuk kreeg de paraaf SDG mee. Soli Deo Gloria, alleen God zij de eer. Bach was totaal niet geïnteresseerd in roem of naamsbekendheid, maar wel in kwaliteit, ook ten opzichte van God. Weerspiegeling van de volmaaktheid van de kosmische orde. Zo ging hij totaal op in zijn muziek, zonder een zonderling te zijn, geliefd bij vrouw, familie en kinderen. In zijn muziek was hij uiterst tegendraads. Hij doet nooit iets om het publiek te behagen, waar bijvoorbeeld Mozart nog wel eens last van had. Neem nu de cello-suites. Een enorme beperking qua bereik vergeleken met de viool of het klavier. En toch die oneindige muziek waarmee alle grenzen overschreden worden.

En dit was een uitvoering door Jean Lemon en de Tafelmuziek Barok Orchestra met de orkestsuite nummer 1 BWV 1066. Ouverture, courante, gavotte 1 en 2, Fourlan, minuet 1 en 2, bourrée 1 en 2 en de passepied 1 en 2. Dan zijn we nu toe aan de uitsmijter uit Anhalt-Köthen, nog net geschreven voor Bach naar Leipzig vertrok.

En dat was een uitvoering van het tweede Brandenburgsconcert, BWV 1047, van Johann Sebastian Bach. In een uitvoering van het ensemble Café Zimmerman. En tot zover Geen dag zonder Bach, een programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur zijn we er weer. Ook volgende week maandag. Ik ben Joop van Zijl. De programma's worden gemaakt door Govert Jan Bach. Ik wens u een prettig weekend en, zoals ik al zei, misschien tot maandag.

geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Goedemiddag, mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Ja, het is maandag. We gaan weer verder met de cantates die met elkaar het magnum opus van Johann Sebastian vormen. Het zijn er ruim 200. Ton Koopman schat dat er toch niet meer dan 50 verloren zijn gegaan. En daar zijn geen slechte onder. En binnen deze topprestatie nog altijd een 20-tal die een overtreffende trap vormen. Bach had alleen de wekelijkse maandag en dinsdag ervoor om ze te componeren. Want woensdag dan was het kopiëren en was het beginnen met repeteren. Vandaag de zeer onbekende kantate Bachs Werkenverzeichnis 24, waarover een ongefermd gemüte, een niet gekleurd, onbeïnvloed gemoed wordt gezongen. Te begrijpen als een schoon geweten, een leeg hart dat rein is, zoals in de laatste aria van de Matthäuspassie, Mache dich mein Herze rein, geschreven voor 20 juni 1723, toen Bach nog maar eens pas in dienst, een paar maanden in dienst was in Leipzig. De alt begint de kantate indringend, woordelijk te verstaan. Als we het kunnen verstaan, is de boodschap van belang. Teksten van alle kantaten zijn altijd makkelijk te vinden, trouwens. Het is maar dat u het weet, op het internet. Er is daar op internet een hele Bach-pagina. We hebben hier te maken met een sterk moraliserende, prekerige tekst van de beroemde Neumeister, een invloedrijk theoloog die zijn gemeente graag vermaande. Bach heeft niet zoveel teksten van hem gebruikt. Nou ja, dat zegt wel wat over zijn voorkeur. Maar let op, hoe hij hier weer met instrumenten werkt, hoe hij er een kort fugatisch koor tegenaan slingert, met alles over de beroemde, nog steeds actuele en interreligieuze tekst. Wat u niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Dat zet hij dan nog even in nog geen 3 minuten neer.

U hoorde BWV 24, de kantate Ein ungefärbt Gemüte voor de vierde zondag na Trinitatis. Met als uitvoerende Bonja Bartos, alt Gert Turk, tenor, Klaus Mertens, bas en de Amsterdam Baroque Orchestra en de Amsterdam Baroque Choir onder leiding van Ton Koopman. De Goldberg-variaties. Ja, bedoeld om graaf Keizerlin, die aan slapeloosheid leed, door de nacht te halen. Geen slaapliedjes. De 14-jarige wonderboy Goldberg speelde voor hem op het klavercimbel. En diens leraar, dus de leraar van Goldberg, Johann Sebastian Bach, schreef in 1741 deze muziek. Zur Gemüts Ergötzung den Liebhabern. Voor de liefhebbers, om ervan op te knappen. Want muziek was niet alleen zu ere Gottes, maar ook zur Recreation des Gemüts, opdat het gemoed, de ziel, het hart ervan opknapte, er weer tegen kon. Therapeutisch, zouden we nu zeggen. Deze graaf, Keizerling, had een belangrijke post aan het Hof van Dresden als ambassadeur van Rusland en hielp Bach eerder bij het verkrijgen van de door hem fel begeerde titel Hofcompositeur. Hij werd voor de variaties ook nog vorstelijk beloond met een grote som geld. En wij genieten er nog van. Hier, op piano, door Ivo Jansen. Vaak begeleider bij de lezingen van Anna Enquist, die door Bach door de moeilijkste periode van haar leven werd gesleept. U hoort aria en variatie 1 tot 16. Morgen de rest.

Dat waren de Goldberg-variaties, 17 tot 30, BWV 988 en Quod Libet en Aria, uitgevoerd door de pianist Ivo Jansen. Ja, ik zei het gisteren ook al, de Goldberg-variaties zijn veelvuldig bewerkt, zoals we ook al een aantal malen hebben laten horen in deze uitzending Geen Dag Zonder Bach. Maar nu hebben we toch iets bijzonders en dat is een bewerking van de Goldberg-variaties voor koor. Dat is toch weer iets tamelijk nieuws. Het Kamerkoor Padam gaat dat doen. En daar komt Johann Sebastian zelf ook nog eventjes bij kijken. En de rol van Johann Sebastian wordt daar vertolkt op een bijzondere wijze door Vincent Bijlo. En wanneer kunt u die koorbewerking van de Goldberg-variaties gaan beluisteren en bekijken? Wel, in Utrecht op de 10e mei, in Leiden op 11 mei, in Midden-Beemster op 12 mei, in Amersfoort op 24 mei en in Amsterdam op 26 mei. U kunt dat allemaal eens rustig bekijken bij padam.nu. Padam.nu. En dit was het voor vandaag. Geen dag zonder Bach. Programma van de Concertzender tussen 1 en 2. Ik ben Joop van Zijl. En deze programma's worden gemaakt en samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag. Vond u dit een mooi programma? U kunt deze, samen met nog duizenden andere programma's, nog eens naluisteren via de site van de Concertzender. Ga naar concertzender.nl en klik op Uitzending gemist.

Goedemiddag, dit is de Concertzender. We wensen u goedemiddag met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en dit programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. De titel van de kantate Ach wie flüchtig, ach wie nichtig voor 19 november 1724. Die titel die geeft al aan hoe die moet klinken. Het gaat om de vluchtigheid van het bestaan dat als loszand door je handen kan glijden. Het hoofdthema, dat is de vergankelijkheid. Aanleiding is de opwekking uit de dood van het dochtertje van Jairus. Maar niet de opwekking, de onbetrouwbaarheid van het leven wordt als thema genomen. Dat haalt Bach uit het koraal. Vaak is men meer bezig met het thema van die bepaalde zondag en het desbetreffende koraal dan met het Bijbelverhaal zelf. En was het niet herkenbaar voor hem? Wees op zijn 10e. Van de 20 kinderen die Bach verwekte, moest hij er 10 begraven. Hij wist er dus van. Net als de mensen van zijn tijd. Die ongrijpbaarheid van het leven wordt uitgedrukt in snelheid, wervelingen, in de instrumenten en in de zang. Dat is Maarten het Hart allemaal gauw te snel in de huidige uitvoeringen, maar het past nu juist in de benadering van de retorica van toen. Samengevat is retorica, met een knipoog naar de reclame van een bekend witgoedbedrijf, high service, low pricing. Het eerste klinkt hoog, het andere laag. Dat is natuurlijk, dat is een wet in de retorica. Dus in deze kantate is de gejaagdheid voelbaar. Het ene beeld volgt het ander op. Een snelstromende bergbeek, het ineens oplossen van de nevel. Bach vindt dat heerlijk om te doen. Overal snelle nootjes en zelfs een onverwachte wending aan het eind naar een groteske dodendans in de vorm van een bourrée bij de aria voor de bas. Bach zet daar 3 hobo's in, spooky, macaber soms. Het is het einde van het kerkelijk jaar, in die sfeer past het.

Aldus de kantate BWV 26, Ach wie flüchtig, ach wie nichtig, voor de 24e zondag na Trinitatis, 19 november 1724, schreef men toen. En de uitvoerder waren Yukari Nonoshita, sopraan, Robin Blaze, altus, Makato Sakurada, tenor, en Peter Kooi, bas, met het Bach Collegium Japan, uiteraard weer onder leiding van Masaki Suzuki. Wel, en dan nu tijd in Geen Dag Zonder Bach voor een imponerend orgelwerk. Preludium en Fuga, BWV 552, in het heftige S groot. Veel orgelwerken van Bach zijn uiterst monumentaal en barok. Voor velen te veel van het goede, maar wat een architectuur, wat een vaart. Ton Koopman, voluit op het Christian Müller-orgel van de Waalse Kerk in Amsterdam.

Paolo Gandolfo op gamba speelde de vierde cello-suite in G groot BWV 1010 van Bach. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een dagelijks programma van de Concertzender tussen 1 en 2 uur op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker, de man die dit programma samenstelde, is Govert Jan Bach. Goedemiddag en hopelijk tot morgen. Luisteren naar de Concertzender kan op verschillende manieren. Via de kabel, op internet en ook via de mobiele telefoon. Wilt u precies weten hoe? Surft u dan naar concertzender.nl en klik op ontvangst.

Geen dag zonder Bach. Goedemiddag. Dit is de concertzender. Iedere dag, althans werkdag, van 1 tot 2 uur met dit programma. Ik ben de presentator, Joop van Zijl. En dit programma is samengesteld door Govert-Jan Bach. Een heerlijke kantate voor Hemelvaartsdag. Weer zo'n onderschatte kantate. Die werd dan vroeger vaak ongeïnspireerd uitgevoerd. En de critici die konden er niets mee. De grote Vestdijk, een uitnemend muziekkenner, kende de cantates eigenlijk alleen van de piano. Wonderbaarlijk hoe goed hij dan in staat is op waarde te schatten en de 200 cantates van Bach als zijn magnum opus te beschouwen. Het is een prachtige uitvoering, zo dadelijk met Philip Herrewegen. De trompet in het beginkoor leidt ons al hemelwaarts, want ja, daar in die hemel, daar moeten we uiteindelijk zijn. En vergelijk het dus met al die prachtige zolderingen van menig barokkerk die door zijn beschildering de hemel naar beneden haalt en ons naar de hemel toestuurt, hemelwaarts. Dan een heerlijke tenoraria, 1000 × 1000, een werveling van woorden en klanken. Bach kon, juist in dit soort cantates die niet over menselijke ellende gaan, een soort verrukking, een soort roes teweeg brengen die ons bestaan transcendeert. In ultima forma doet hij dat in zijn hohe messen. Zijn zwanenzang, daar word je haai van. Al die wervelingen naar boven. Een intieme sopraanaria en dan trompet en bas. Een gouden combinatie, ook beproefd door Händel. Wat moet Bach een goede trompetist gehad hebben? Hij had ooit een zeer goede trompetist, maar ja, jammer helaas, die omkwam omdat hij te veel verderfelijk rook. Door de toortsen om hem heen, die hij had ingeademd, de lucht. Misschien was die het wel, die trompetist. Wellicht was voor deze muzikus ook een woning daarboven bereid. Want hij had het zeker verdiend.

Gott Fehret auf mit Jauchzen. Dat was de kantate BWV 43 van Johann Sebastian Bach. In een uitvoering van Barbara Schlick, sopraan, Christophe Précardien, tenor, Catherine Patrias, alt en Peter Kooi, bas, met Philip Herwegen en zijn Collegium Vocale Gent. De tenoraria uit deze kantate die u net gehoord heeft, was dus met Christophe Précardien. Maar nu met de Engelse tenor Jan Bostridge, ook een fenomeen. Bostridge studeerde geschiedenis in Cambridge, maar kon het zingen niet laten. Een heerlijke, soepele stem die moeiteloos zich door deze geweldige tenoraria beweegt.

En dat was de tenor Ian Bostridge met Europa Galante, onder leiding van Fabio Bondi met Es wil der Hörste, ja, Tausendmal Tausend van Johann Sebastian Bach uit de kantaten. Voor Hemelvaartsdag 19 mei 1735 wendde Bach zich tot de oratoriumvorm. Hij had toen met kerst al het Weihnachtsoratorium gemaakt, voor Pasen een paaskantate, bewerkt tot paasoratorium. En nu deed hij hetzelfde voor deze belangrijke christelijke feestdag, Hemelvaartsdag. Voor ons is het een extra dag vrij vaak, maar toen was het een gewichtig moment in de route langs het leven van Jezus, die ieder jaar gemaakt werd volgens de lijnen van het kerkelijk jaar. De oratoriumvorm was bij Bach favoriet geworden na het schrijven van al die kantates. Hij hergebruikte voor het merendeel stukken uit die kantates, maar vond het fijn om in die oratoriumvorm de Bijbel te laten klinken in de recitatieven van de evangelist, zoals wij dat het beste kennen uit de passies. Dit format had blijkbaar iets aantrekkelijks voor hem in huis. Het was toch meer een verhaal, meer een geschiedenis, iets wat je toch een beetje miste bij de kantates, die vooral een theologische boodschap hadden. De verteller Bach, die een filmregisseur avant la lettre in zich had, kon hier meer zijn gang gaan. We krijgen eerst een heerlijk dansant beginkoor met de sfeer van het Weihnachtsoratorium en de latere Hohe Messe. Als eerste aria klinkt Ach bleibe doch mein liebstes Leben, een ontroerende aria waarin het afscheid van de geliefde in een heerlijk lamento uitmondt. Een waarlijk liedje van verlangen. Let op het blijbe doch. In deze aria wordt Jezus gesmeekt toch te blijven. Zoals wij dat kennen als onze liefste ons wil verlaten voor een ander of omdat het niet meer gaat. U zult dit stuk zeker herkennen, want het vormt de basis van het Agnus Dei, de slotaria uit de Hohe Messe. Eigenlijk wel Bachs mooiste aria ooit. In de geconcentreerde aria, waarin we ook het erbarmendiedje horen oplichten, zelfde toonsoort, alt en strijkers, wordt een onaardse volmaaktheid gerealiseerd, waardoor we worden opgenomen in een overstijgend geheel. Transcendentie heet dat. Daar hoeft u niet voor te mediteren, gewoon luisteren.

van Johann Sebastian Bach het oratorium Lobet Gott in seinen Reichen, uitgevoerd door Barbara Schlick, Christophe Prégardien, Catherine Patrias, Peter Kooi en het Collegium Vocale Gent, het geheel onder leiding van Philip Herrewegen. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach, iedere werkdag van 1 tot 2 op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt gemaakt door Govert Jan Bach. Tot morgen.

Ook deze laatste werkdag, laten we het zo maar zeggen, deze vrijdag, geen dag zonder Bach, op de concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl, samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. En voor vandaag, de vrijdag, weer een prachtige kantate die, zoals zo vaak bij Bach, over de dood gaat. Wer weiß wie nahe mein Ende. Wie weet wanneer de dood toeslaat. Nou, dat was een thema in die tijd, maar ook een thema in zijn eigen leven, het leven van Johann Sebastian. Na de vreselijke 30-jarige oorlog, waarin in Duitsland honderdduizenden omkwamen, ontstond er een periode van vrede in de 18e eeuw. Een eeuw van welvaart en opbloei van de kunsten. Maar er was geen gezin waarin de verschrikkingen van de vorige eeuw niet nog naresoneerden. En daarbij kwam een grote sterfte onder de mensen, vooral onder kinderen en de vrouwen in het kraambed. Sebastian zelf was al op zijn 10e wees. En van zijn 20 kinderen moest hij er 10 begraven. Toen hij naar Leipzig vertrok, was er alleen nog maar een zus uit zijn familie in leven. Het Lutherdom had bovendien een dubbele relatie met de dood. Er was angst voor de dood en het oordeel. En er was ook verlangen om verlost te worden van het aardse tranendal en ontvangen te worden in de schoot van God. Typisch voor Bach is de onvoorspelbaarheid van de dood. Wanneer die toesloeg, dat wist je nooit. Toen hij in 1720 na een reis met zijn baas, dat was de prins van Anhalt, thuiskwam, bleek zijn vrouw, Maria Barbara, al een maand begraven te zijn. Hij wist het niet. Geen mobieltje of sms had hem geïnformeerd. Zo verraderlijk, zo tukisch, kan de dood toeslaan. En dat is allemaal in deze kantate aanwezig. Maar weer zo verrassend. Eerst een bekend koraal dat door de 4 solostemmen onderbroken wordt met een soort commentaar in recitatief stijl. Dan in de eerste aria voor alt, daarna ineens een obligaat orgeltje, wat betekent dat de noten uitgeschreven zijn als het ware een concertpartij, waarschijnlijk door hemzelf of door een van zijn zonen gespeeld. Speels in al die zwaarte. Tot alle verrassing tot slot niet een koraal, zoals we dat van Johann Sebastian Bach kennen, een oude melodie, mooi vierstemmig geharmoniseerd, maar een echt ouderwets renaissance koraal van Rosenmüller. Het valt op. Wat wou hij hiermee laten horen? Terug naar de oude zekerheden van de renaissance? In die wilde baroktijd? Een tijd van veranderingen en vernieuwingen? Zoals hij in zijn hohe messen ook vaak teruggrijpt naar de oude componisten?

Weerwijs, weer na meer mijn ende, BWV 27. Met als uitvoerenden Johannette Zomer, sopraan, Annette Markert, alt, James Gilchrist, tenor en Klaus Mertens, bas. Met de Amsterdam Baroque Orchestra, de Amsterdam Baroque Choir, het geheel onder leiding van Ton Koopman. Die nog even aan het woord blijft, althans aan zijn instrument, het klavercimbel. Want we horen nu weer zo'n verfijnde sonate voor viool en obligaat, dus uitgeschreven klavercimbel. Als een Hoofse zanger komt de viool met mezza voce, halve stem met een mooie boog in het verhaal dat de klavercimbel zal beginnen.

Ja, en dat met die heerlijke evergreen van Johann Sebastian Bach. Schafen kunnen sieger weiden. BWV 208. De jachtkantate Was mir behaagt is nur die muntere jacht. Met als uitvoerende Monica Friemer en Lynn Dawson, sopraan. John Elvis, tenor. David Wilson Johnson, bas. En het koor en Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Gustav Leonhard. Tweemaal dus die heerlijke tophit van Johann Sebastian. Het moet het echt hebben met de blokfluit. Dat geeft namelijk dat heerlijke ontwapenende effect. Flauto dolce werden ze toen genoemd. Lieflijke, zachte fluiten. Geen geweld, maar tederheid. In nog geen 2 minuten in de hele Matthäus-passie worden ze ingezet bij het recitatief van de tenor O Schmerz, hier zittert das getweelte Herz. De blokfluiten daar even gespeeld door 2 violisten... die niet als violist optreden in dit fragment, maar met wat een effect. Geen instrument kan de komende angst van het hart intiemer oproepen dan de blokfluit. In het 4e Brandenburgsconcert spelen de blokfluiten de hoofdrol. Niet alleen lieflijk, ook heel virtuoos. Wie zei dat klassiek saai was?

De Amsterdam Barok Orchestra onder leiding van Ton Koopman gaf een uitvoering van BWV 1049, het vierde Brandenburgs concert. En daar laten we het bij voor vandaag. Dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en het programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Tot morgen.

Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert-Jan Bach. We naderen de zondag na Pinksteren, zondag Trinitatis, zondag van de drie-eenheid. Een belangrijk moment in het kerkelijk jaar. Liturgisch betekent het dat de teksten niet meer gaan over het leven van Jezus, maar over theologische thema's, waardoor de cantates ook een andere sfeer oproepen. Op vele plekken in Nederland worden cantates van Bach uitgevoerd. Meestal in cantatenconcerten en soms in het raam van een kerkdienst. Nieuw zijn de cantatenuitvoeringen in de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam, onder leiding van de eminente barokvioliste Pauline Kostense en het Bach-ensemble Amsterdam. Rosanna van Sandwijk en Wendy Robol zijn dan de solisten en Niek Scholten is liturg. De aanvang is om 4 uur en de toegang is gratis en dat is op zondag 26 mei. 4 uur dus, gratis toegang. Zij voeren de kantaten uit die we nu gaan horen, BWV 174. Es ist ein trotzig und verzagt Ding um aller Menschen Herzen. Het gaat om een tekst uit Jeremias 17 vers 9 die vertaald luidt: niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het. Wie zal het doorgronden? Tja, er klinkt een cynische kijk op de mens uit. Nog preciezer, het gaat om de menselijke ambivalentie, de tweeslachtigheid, de innerlijke tegenstrijdigheid. In het Duits wordt dat uitgedrukt in trotzig, hoogmoedig, trots tegenover verzaagd, verslagen, moedeloos. Ja, depri zouden we nu zeggen. De psycholoog in Bach pakt dat muzikaal op en we horen in het beginkoor een lijn naar boven en een lijn naar beneden die elkaar als het ware tegenstreven. En dat doet hij in nog geen 2 minuten in een fugatisch koor dat je haast om de oren slaat. Ongeëvenaard zoals de mannenstemmen deze spruch over verzaagd tegenover trotzig inzetten en hoe deze zich in haast blinde vaart ontwikkelt. Er zijn weinig koren die in zo'n korte tijd zoveel zeggen. De sopraanaria daarna is een sierlijke gavotte en klaart de lucht. Stefas geeft daarna de alt, gesteund door 3 eenstemmige hobo's, weer hoop. Deze 3 hobo's verwijzen in hun eenstemmigheid naar de drie-eenheid. 1 wezen in 3 personen. God, de Zoon en de Heilige Geest.

Ja, we moeten op onze tellen passen. Ik had het net over de kantate voor de zondag Trinitatis. Maar dat is niet 174, maar BWV 176. Het is maar dat u het weet en niet verkeerd wordt voorgelicht. In ieder geval de uitvoerende waren Roos Holten, sopraan, Daniel Taylor, alt, Pieter Harvey, bas, het Monteverdi Choir en het orkest. Dat waren de English Baroque Soloists, het geheel onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Niet alleen in de passietijd, ook nu gonst het van de Bach-muziek in Nederland. Geen dag zonder Bach en ook geen stad zonder Bach. Wel, het Kamerkoor Padam uit Amsterdam timmert aan de weg en maakt een tournee door Nederland. Het koor zal nog Amersfoort, Rotterdam en Amsterdam aandoen, achtereenvolgens op 24, 25 en 26 mei. Padam, dus uit Amsterdam. En met een zeer boeiend en uniek programma, namelijk een bewerking voor koor door Gustavo Trujillo van de Goldberg-variaties, dat oorspronkelijk voor klavercimbel geschreven is. In onze aflevering 5 en aflevering 10 lieten we u al de bewerking voor strijktrio en de uitvoering op piano horen, maar dit gaat veel verder. Padam was hiermee al te horen in de Spiegelzaal, in het Amsterdamse Concertgebouw, op een zondagmorgen. En het effect was verbluffend. Ja, ze zingen niet padam, padam, zoals de swingelsingers vroeger, maar gebruiken titels van cantates om toch een passende verbale sfeer op te roepen. En Maria van Nieuwkerke dirigeert. Bekijkt u het allemaal eens even op de website, dan moet u kijken bij padam.nu. De Goldberg-variaties vormen een meesterwerk dat nooit verveelt. Ooit geschreven om de slaaploze nachten van een zekere graaf von Kaiserling te verlichten. Slapen lukte hem toch niet. En gespeeld door het 14-jarige wonderkind Goldberg. En dat was een leerling van Bach die in een kamertje naast de graaf sliep, vlakbij, om voor hem zacht en lustig te spelen als his lordship dat wenste. Bach koos voor de aanpak van 30 variaties op een aria. En die gevarieerdheid leek hem letterlijk het beste om aan het verzoek voor de slapeloze nachten te voldoen. De graaf waardeerde ze zeer en hij noemde ze mijn variaties en betaalde Bach daar vorstelijk voor. En zo kon hij Goldberg vragen, goeie Goldberg, speel je weer een van mijn variaties voor me. We gaan nu weer eens luisteren naar de oerversie, gewoon die voor klaversimbel, zoals de graaf dat toen ook hoorde. Het klaversimbel is een kopie naar Rukers. U hoort de voortreffelijke klaversinist Pieter Jan Belder en morgen de rest.

U hoorde een aantal Goldberg-variaties uit de eerste helft. De muziek van Johann Sebastian Bach en uitgevoerd door Pieter Jan Belder. Dat was voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Joop van Zijl is mijn naam en het programma werd gemaakt door de samensteller Govert Jan Bach. Ik wens u verder een prettige middag.

De concertzender presenteert weer het dagelijks, het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert Jan Bach. De kantate 194, Höchst erwünschtes Freudenfest, is ook een kantate voor Zondag Trinitatis. Tevens door Bach gebruikt voor een orgelinwijding, mogelijk op basis van een veel oudere kantate of zelfs een orkestsuite in Franse stijl. Het stuk wordt angetwijfeld, zoals de geleerden in Leipzig veelvuldig doen. Veel blijft ongewis, behalve de muziek, die klinkt heerlijk. Simon Vestdijk, een van onze grootste schrijvers, die eigenlijk een Nobelprijs had verdiend, was ook een getalenteerd amateurmuzikus. Maarten het Hart deelt dat talent met hem. Hij speelde uitstekend piano, Simon Vestdijk, en worstelde zich door alle Bach-kantates, maar ook door alle Mahler-symfonieën trouwens, vanuit louter pianobewerkingen. Hij kon maar een enkele kantate live horen, net als er tijdens zijn leven maar een enkele, weinig Mahler-symfonie live te horen was. Grote eerbied moeten we dus voor deze man hebben om deze werken in te schatten zonder uitvoeringen of geluidsdragers, cd's of platen. Die waren er toen niet. Een man, Simon Vestdijk, die ook nog arts was. Wat een inzicht en wat een intuïtie voor grote muziek. Toen, dat was eind jaren 50, volledig tegen de smaak van de tijdgeest in. Hij gaf de koren en aria's van de Bach-kantates cijfers en roemde deze kantaten, met name de sopraanaria, Hilf Gott, dass es uns gelingt, eigenlijk een zwierige gavotte, en het recitatief en duet voor bas en sopraan, kan wohl ein Mensch zu Himmel steigen, o wie wohl ist es uns geschehen, dat eigenlijk een menuet is. Dat danskarakter begint al met het beginkoor dat in Franse ouverturestijl gesteld is. Wat mooi dat deze muziek nu zo vaak te horen is. Wordt onder meer uitgevoerd op zondagavond 26 mei 19:30 in de Westerkerk in Amsterdam. In een zogenaamde kantatendienst. En dan zingt het beroemde Westerkerkkoor. En dat zijn zeer goede amateurs. Nou ja, amateurs. Onder de bassen bevindt zich de internationaal vermaarde Nederlandse bas Max van Egmond. Dezelfde kantate, 194, wordt samen met nummer 176, die we dinsdag draaiden, uitgevoerd op zaterdagmiddag 8 juni in de Doopsgezinde Kerk, Frankenstraat, te Haarlem. In deze kerk, befaamd om zijn akoestiek en zijn stilte als schuilkerk, werd ooit de Matthäuspassie onder leiding van Gustav Leonhard opgenomen. Aan het eind van de zaterdagmiddag voert het befaamde Haarlems Bach-ensemble deze twee kantates uit in een concertuitvoering onder het mom van Bach in de Binnenstad.

De derde partita voor vioolsolo in E-groot BWV 1006 van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door de barokvioliste Lucie van Daal, met als delen Preludio, Lour, Gavotte en Rondo Minuet 1, Minuet 2, Bourée en Gigue. Maar het feest der herkenning is nog niet afgelopen. Oplettende hoordertjes hebben stellig in het beginkoor, dus na het orgelconcertje, de hoormessen herkend. Daar horen we deze muziek in het slotkoor als Dona Nobis Pacem en in het eerste deel als Gratias Agimus, dank brengen wij u. In de oervorm van onze kantate van vandaag, BWV 29 dus, is de tekst Wir danken dir. Dat is niet ver verwijderd van de teksten uit de Hohe Messe. In al zijn bewerkingen blijft Bach altijd trouw aan de gevoelstemming, het affect, hier dus de dankbaarheid. Het gaat niet om rouw, verdriet of gelukzaligheid, maar om de milde stemming van de dank. In de Hohe Messe voert ons dat tot God, tot de hoogste regionen. Hoor die oplopende lijnen die tot in de hemel reiken, zoals de zoldering van menige barokkerk ons hemelwaarts omhoog voert. U hoort het Sanctus en het Agnus Dei uit de Hohe Messe, dat besloten wordt met het Dona Nobis Pacem, geef ons vrede. Deze spirituele tendens is al in het beginkoor van de kantate te horen. U hoort de prachtige, recente uitvoering van Jordi Savall, een goede bekende voor de concertzender. Kijkt u maar eens op het programma op internet en dat kunt u vinden en nog veel meer. Ik noem het maar even www.concertzender.nl. En hier is Jordi Savall.

De HMS BWV 232 van Johann Sebastian Bach. En dat was een uitvoering door de tenor Makato Sakurada, de countertenor Pascal Bertin. Verder hoorde u het koor La Capella Real de Catalunya en Le Concert des Nations, het geheel onder leiding van Jordi Savall. En hiermee zijn we dan tevens aan het einde van dit programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Het programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. En dit programma is weer samengesteld door Govert Jan Bach. En we beginnen met BWV 150 op deze vrijdag. Nach dir, Herr, verlanget mich. En dat is een zeer vroege kantate uit 1708. Een onverwachte keus? Wel, het heeft te maken met een uitvoering van Ein deutsches Requiem van Johannes Brahms. Dit prachtige stuk wordt uitgevoerd door het koor Passieprojecten op vrijdagavond 25 mei in de Maartenskerk in Doorn. En op zondagmiddag 26 mei in de Geertekerk in Utrecht. Het is een uitvoering met de Linkelmann-versie voor klein orkest. Maar wat is nu de link met Bach? Wel nu, als er één laat-romantische componist was die vanuit Bach begrepen moet worden, dan is het wel Johannes Brahms. Buiten dan de veel vroegere Mendelssohn. Hij was een 20-jarige, net aankomende componist toen de eerste uitgaven van de cantates van Bach door het Bachgesellschaft uit Leipzig uitkwamen. Dat was een pioniersproject, want ze waren volledig in de vergetelheid geraakt. En van niemand minder dan van Clara Schumann ontving de jonge Brahms de eerste uitgave. Haar man, de man van Clara Schumann, Robert Schumann, had Brahms gedoodverfd als de jonge adelaar die de nieuwe Beethoven zou worden. Hij adviseerde Brahms vooral om zich te richten op het contrapunt, dus Palestrina, Schütz, Bach en Händel. Dat liet de jonge Johannes zich graag zeggen en hij sloeg aan het bestuderen van deze componisten. En dat Johannes zich verliefde in Clara en Robert Schumann een zware zelfmoordpoging deed en 2 jaar daarna overleed, nou, dat is stof voor een ander programma. Wat blijft staan is dat Brahms veel Bach-cantates voor het eerst uitvoerde en tot aan zijn eigen dood de muziek van Bach integreerde in zijn werk en altijd met vuur verdedigde. Voor de kroon op zijn symfonische oeuvre, de vierde symfonie, koos hij ervoor om in het laatste deel een fuga te componeren op een melodie van Bach. Deze is de Chaconne, of de Chaconne, van deze kantate, 150, namelijk het laatste koor, Meine Tage in dem Leide en het Gott dennoch zur Freude. Nu dus deze zeer vroege kantate van Bach, 1708. Bach is dan nog maar 23, mogelijk zijn eerste. We horen nog geen koralen en recitatieven, wel de kenmerkende inleidende symfonia. Primitief, zeggen sommigen. Wat lief, primitief? Misschien nog niet uitgekristalliseerd en gepolijst. Zelfs angetwijfeld. Maar wie kan nu zo'n chaconne schrijven voor dat laatste deel?

Nach dir, Herr, verlanget mich. Van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door Anne Griem, sopraan, Joost van der Linden, tenor, Peter de Groot, countertenor en Donald Bentvelsen, bas. Met de Amsterdam Baroque Orchestra en de Amsterdam Baroque Choir. Het geheel uiteraard onder leiding van Ton Koopman. En dan nu dat vierde deel van Brahms Symfonie nummer 4. Met dat thema van Bach in de bas. In 1885 werd dit werk voor het eerst uitgevoerd. De vierde symfonie van Brahms. Brahms heeft zich pas lang na zijn triomf met het Deutsches Requiem durven wagen aan de symfonieën. Hij twijfelde aan de voorspelling van Robert Schumann dat hij de opvolger van Beethoven zou worden, waar heel de muziekwereld althans naar snakte. In zijn Deutsches Requiem proeven we nog echt een koorcomponist in de lijn van Bach. Pas na zijn 40ste ontpopt zich de symfonicus en ontvouwt zich Brahms als een waardig opvolger van Beethoven. Maar de sfeer is geheel anders. Niet het hakken en zagen van Beethoven, maar lieflijke, zware en grote lijnen. Vaak zinderend, maar altijd klassiek van vorm. In feite is hij als klassicus meer opvolger in de lijn Mendelssohn-Schumann dan van Beethoven. In deze zogenaamde Passacaglia komt een prachtige synthese tussen oude muziek en romantiek tot stand. De symfonie staat in E klein, net als het beginkoor van de Matthäuspassie. Veel grote componisten bewijzen Johann Sebastian Bach eer door in hun latere werken een fuga te componeren. Behalve Brahms deden Mozart en Beethoven dat in respectievelijk de 41ste symfonie en de laatste strijkkwartetten. Shostakovich schrijft een Passacaglia in Bach-stijl in zijn eerste vioolconcert. Hier dus, op grote schaal, bij Brahms.

U hoorde het vierde deel uit de vierde symfonie van Johannes Brahms, Allegro energico e passionate, più allegro, in een uitvoering van de Wiener Philharmoniker onder leiding van Carlos Kleiber. We besluiten met a cappella koormuziek van Brahms. Brahms was net als Bach Lutheraan en kende ook zijn Bijbel goed. Voor zijn Deutsches Requiem wist hij een prachtig palet aan bijbelteksten te formeren, waarin de nabestaanden van een sterven een hart onder de riem gestoken werd. Zijn leven was getekend door zware verliezen, maar het componeren troost hem steeds. Hij had ook die typische dubbele relatie met de dood, die we ook sterk bij de Lutherse Bach vinden. Als hij zich goed voelde, dan zong Brahms: Ich freue mich auf meinem Tod. In de loop van zijn leven ontwikkelde hij zich echter meer tot cynicus, die eigenlijk niet meer in een hemel gelooft, maar hij blijft wel in de menselijke liefde geloven, zoals blijkt uit de laatste van zijn vier ernstige zangen. Bij zijn dood componeerde hij net als Johann Sebastian nog enige orgelstukken. We horen nu achtereenvolgens Waarom ist das Licht gegeben den Mühseligen? En O Heiland reist die Himmel auf, opus 74, Wenn wir höchste Nöten sein, opus 110, en Schaffe in mir ein rein Herz, opus 29.

Koorstukken van Johannes Brahms en de uitvoerenden waren leden van het Rias Kamerkoor onder leiding van Marcus Creed. En hier eindigt ons programma Geen Dag Zonder Bach. Het laatste programma op de werkdag van deze week. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Bedankt voor het luisteren, prettig weekend en hopelijk tot maandag. Vond u dit een mooi programma? U kunt deze, samen met nog duizenden andere programma's, nog eens naluisteren via de site van de Concertzender. Ga naar concertzender.nl en klik op Uitzending gemist.

Goedemiddag. Weer een week, een werkweek met geen dag zonder Bach. De concertzender. Iedere werkdag dus van 1 tot 2 uur. En mijn naam is Joop van Zijl, ik ben de presentator. En deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. De feestelijke kantate BWV 30, Freue dich, erlösters Jahr, is een parodie, dat wil zeggen dezelfde muziek en een nieuwe tekst, van de wereldlijke kantate Angenehmes Wiederau van 28 september 1737 voor de heer von Wiederau. Het is een van de laatste kantates die we van Bach kennen, uitgevoerd voor het feest van Johannes de Doper, het Sint-Jansfeest op 24 juni in 1738 of 1739. Zoals Bach-kenner Eduard van Hengel het zegt, de jubelstemming waarmee Wiederau zijn nieuwe heer verwelkomt, wordt hier overgedragen op de heer die zijn volk niet in de steek laat door zijn zoon te zenden. Het stuk vormt een pertinente weerlegging van het idee dat parodieën uit gemakzucht zouden voortkomen. Want aan het eind van de jaren 30 bestond er voor Bach geen enkele noodzaak meer om onder tijdsdruk kerkkantates te produceren. Hij voorzag al jaren in zijn wekelijkse kantatenbehoefte met de 4 à 5 jaargangen die hij direct na zijn aantreden in Leipzig had gecomponeerd. Kantate 30 moet uitsluitend zijn ontstaan uit de wens om geslaagde muziek voor een eenmalige gelegenheid regelmatige toekomstige gebruiksmogelijkheden te gunnen. We horen aan de moderne, galante stijl de tijd dat Bach dit werk schreef. De galante muzieksmaak greep om zich heen en Johann Sebastian pakte dat op. Hij was helemaal niet conservatief. Dat is een raar beeld dat in de loop van de romantiek ontstaan is. Hij was juist een vernieuwer en pakt met het grootste gemak nieuwe modes op. Hij zorgt in deze late kantaten voor veel swingende, toegankelijke muziek met een uitgesproken danskarakter en weinig meerstemmigheid, weinig polyfonie. De grote Bach-kenners van weleer vonden dat maar niks. Albert Schweitzer vond het maar barbarij, dat hergebruik van die lekkere wereldse muziek. En een zekere Whittaker sprak zelfs over de ergste misdaad jegens zichzelf. Tja, geleerden die Bach willen vastpinnen als een heilige boon, een soort muziekdominee, man in dienst van de evangelische omroep of zoiets. Ach nee, heilige boon. Dit overrompelende en meeslepende openingskoor is een van de meest uitgelaten stukken die Bach ooit schreef.

Dat was Ton Koopman, nu niet als orkestleider, maar als solist. En wel op het Gabler-orgel van de Basilica zu Weingarten. Ton Koopman speelde de prelude en fuga in C-klein BWV 540, Choraal am Wasserflüssen Babylon BWV 653 en de triosonate in C-groot BWV 529. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach voor wat betreft vandaag. We zijn er morgen natuurlijk weer op de concertzender, zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller van dit programma, Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Wij verwelkomen u weer bij de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Op vele verzoek beginnen we vandaag met een wekelijkse aflevering met een solist. Een soort solistenportret, maar dan grotendeels gewijd aan Bach-muziek die zij spelen en vooral zingen. We beginnen vandaag op Nederlandse bodem met de solo-cd van Klaartje van Veldhoven. Bach zit daar in de genen. Haar oom Jos van Veldhoven, is de dirigent van de Nederlandse Bachvereniging. En daar heeft zij ook veel gezongen en geleerd, zo vertelt ze. Johann Sebastian Bach was altijd haar lievelingscomponist. Zijn muziek is heel aards en raakt je toch ook heel diep. Zijn muziek is, net als een kathedraal, gebouwd volgens strenge wetten, imposant, maar het raakt je ook. Bach is zo mooi, hij heeft zoveel geschreven, met zoveel verschillende kleuren, je kan er alle kanten mee op. De titel, Kom in mijn hertenshaus, spreekt voor zich. Kom in mijn harteke wonen. Het is een gevoelstaal, eigenlijk een mystiek taalveld dat Klaartje van Veldhoven diep aanspreekt. Ze heeft een mooie, heldere sopraan die zeer geschikt is om al die sopraanaria's te zingen die zo uitgesproken voor jongensstemmen zijn geschreven. Maar ze heeft ook warmte, diepte en vrouwelijke kracht. We mogen nooit vergeten dat Bach's tweede vrouw een voortreffelijke sopraan was. Die zong op bruiloft en partijen, maar ook in de wereldlijke cantates. We zullen Klaartje, what's in the name, nog wel eens interviewen voor dit programma. Hoe vaak Bach op het dagelijks programma staat in haar leven. Maar ze heeft hier een mooie cd samengesteld met een paar van de mooiste sopraanaria's. Die, in combinatie met allerlei leuke stukjes uit het notenbüchlein voor Anna Magdalena Bach, Bach's tweede vrouw. En we horen dan, let op, Marieke Grotenhuis op de accordeon. En die accordeon, dat is eigenlijk een prachtig Bach-instrument. Aan haar zullen we andere keer nog eens een aflevering wijden. Dan ook aandacht voor de accordeonisten die Bach zo prachtig kunnen spelen. En daar noemen we er twee, zoals onze eigen, helaas niet meer aanwezige, Harry Moten en Richard Galliano. Klaartje van Veldhoven wordt nu voortreffelijk begeleid door een barokorkestje, wat al in de eerste meditatieve aria mooi van zich laat horen. Die zelen holt in Jezu hende, uit de kantate 127.